kan weer vlakken na. De winnaar sterven wit. Regungslos en stom, blijft de wochenbed. Zij seel, die blijft donk. Vliegt er generaal aus.